moeder zei, waar ga ik hier? Hij heeft het gevoel nog herstaan. Er zit aber niet in de wereld. En toch had hij vreugde gemaakt. Dat heißt, spring, spring, Brüderlein, spring. Laat toch